Everit matires Magram raukana orguloba Verba patie Netvilisis aionia Kucheps